0: je bedoelt zijn aan het keer. Ik ben daar gelukkig het uit. Ik ben daar gelukkig het uit. Ik ben daar gelukkig het uit. Ik ben daar gelukkig het uit. Ik ga maar je bedoelt zijn aan het keer. Ik krijg een zonnig stukker. Ik krijg een zes of zes. Ik krijg een zonnig stukker. Ik krijg een zes of zes.
1: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.